Mi venisti a risvegliar col cicicicì di botto, mi venisti a risvegliar col cicicicì di botto, mi faceste risvegliar col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic
faceste risvegliar col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col cicci col

0: svegliar, col cicicicì di botto mi veniste a risvegliar, col cicicicì di botto mi faceste risvegliar, col cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic faceste risvegliar col cici cici cici cici cici cici cici cici cici cici mi faceste risvegliar mi faceste risvegliar ma d'un sogno s'intracciato ecco il simbolo spiegato
1: ad un sogno s'intralciato ecco il simbolo spiegato
0: la campana suona festa allegria in casa mia quelle penne siete voi